0: me home.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

dragen hij mij een mouw. Zoals papierpoppen op kaarten wordt ons licht zonder harten. En er is niemand

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hey, Jim. Tell me what's up.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: verkeerslig wat dan op rooi flikker. Dit is op die hoek van AB Meistraat en Onafhanklikheidsrylaan. En dan het ons nog steeds ons padwerke in Aviation en Ouers. As ons kyk na die westelike dele van ons stad, verkeersligte wat dan op rooi flikker is dan net op die Ineas Pieter Nanyemba pad. Dit is dan Ineas Pieter Nanyemba Herefort, Ineas Pieter Nanyemba Rensburger, Ineas Pieter Nanyemba in die Industrial Straat. Ek moet sê, vanochtend was daar een ongeluk aangemeld en dit is dan nou in Van Rijnstraat, waar dit net een voertuig is wat dan betrokke daar is met 3 ligte beserings. Ons vraag toch ons motoriste, dat ons toch veilig van punt A na punt B vanochtend rijd is een vrijdag, dat ons vrijdag toch nie so begin met ongelukken nie. En dan, Felix, vandaag het ons ook die onze VIP's wat dan ook op ons paie beweeg. Ons vraag ook ons motoriste om uit te kyk dan of hierdie voertuie, wanneer een VIP dan nou van achteraf kom en hy is voor, kyk nog die voertuig net aan die linkerkant van die pad af. As hy dan op een hoofweg is waar daar 3 of 2 banne is, wat in diezelfde richting is, dan vraag ek dat hy net aan die linkerkant van die baan dan nou stop. As hy aan die rechterkant is, kan hy dan ook net stil aan die rechterkant, as hy nog nie kans krijg om links te draai nie. Felix, is vrijdag, die Namibiese politie en die Windhoekse stadspolitie gaan ook operaties uit hierdie naweek. En die grootste is dronkbestuur. Nou, as jy op een vrijdag hotel toe gaan, dan kom jy nou eers maandag uit. So ek vraag toch, als motoriste, kom ons geniet by die huis, kom ons bel dan nou een taxi om jy iewers te vat. Dis al van my kant af vanochtend.
1: Dis as jy die borgelde het, dan kan jy maandag uitkom, anders dan sit jy so lang totdat jy die borgeld kry natuurlijk.
0: Yes, yes.
1: Susan, dankie, geseende dag, geseende naweek.
0: Baie dankie en dieselfde vir jy ook, en geseende naweek ook vir ons luisteraars.
1: Baie dankie, tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Sesant Errol van Rooyen van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus van oggend. Nog so paar minute, as jy dalk vinnig wil probeer, die helfte van mama sê hulle is mal hieroor, maar het gee hulle stres.

0: دارم ویره باشی که خورت باش خی. یه درانی نیت فی اکن این را تن فرق زان ان فرانس آمو اب دای باش نی. اکو فا تنی بابا سی انتی بابا دیت رین لکه ان ساکو فی ایفن ام تومی کتیل که رین خوار شا ان ات رین نو نو این بس من مایشو فینومینال است is dat hierdie baron en hy kwijt opstaan en hy kom vul ons aan en keer is nie so lekker en sy is nog steeds wel vir ander bezigheid maar hier is alleste, hoe staan een man op uit hierdie weer een stukke weer na dit reen en zwak op oom Tommy Oom David, my oom Willem het vir my deze tijd dat ek in die binnenland gekom het en ek het so by my neus gekeer het my oom Willem gesê. Nee, my sieke moet in die huis bly hierdie weer. Ek het altijd verstoring. Ek praat vir my oom Willem het toon. Dankie Jelisse, dat jy vir even moeite doen, nog vir ons. En ek wil hee, allemaal moet bier het reen en zwak op. Is een spuitige weer. Oké, ba, ek sit in my radio by haar. Bye.
1: Goed, Gin, Chris, een prachtige dag vir julle. Tot ziens. 064-417-511. Ja, dit is die huidige situasie in zwak op moend. Met lekker weer. Ek denk hier in die omgeving van 3 uur, as ek het reg het, het die reen al begin. En die druppels wat dan geval het, baie, baie heerlijke weer. Goeie wense, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Alistair. Sister Lings hier, hoe gaan dit?
1: Ek kan nie klaar nie, Sister Lings, hoe gaan dit vanmorgen?
2: Nee, dit gaan nog goed. Ek was een hele week buiten actie.
1: Ja.
2: Een bedlende mensie, maar ek is op my bene. En ek is daarom weer vandag terug in die werk. En dink ek, ek nou by die huis, dink ek, jy kan nie sê, siek is nog weer voor en wil wees. But anyway, ek het toch vanmorgen een paar boodskapjes, want ek is laat met alles. Ek wil eerst vir my sien, ek het vir hom gesê, hy sê, ek het toch al luister die dag, maar my het eens ingebeld, want hy was huis in Bindhoek. Maar ek wil vir hom nou vandag sê, baie geluk met jou verjaarsdag wat voorbij is. En jy maak my net trots van my kind. En jou broers en jou sisters, twee sisters is net trots op jou. En ek vertrouw dat die gins van die Here altijd hier op jou leven gaan wees en behou hierdie prachtige gezondheid, my kind, behou dit. En dan is daar nou, Sister Ellen Jafta, het gister 80 jaar geword. Sister Ellen, baie, baie geluk met die verjaarsdag. Maar God het in gins altijd hier van die leven wees en bly hierdie prachtige persoon wat jy is vir my. Sister Ellen, ek weet nie of Sister Ellen weet jy. Ek is Ellen's man, is eindelijk familie. Als jy loop en vind hier later uit, hier is my familie. Nou ja, ek wil vir haar sê, mag sy ook een wonderlijke dag hê. En vir Ingrid, jy moet ook een prachtige dag hê. Ek dink aan jou. En dan wat vir jou sê, Alistair, mag jy ook een mooie dag hê. En kom ons geniet die oreen weer, ek jy alles heel koud, vir ons warm hou.
1: Ja, nee, definitief. Vir my later is het een sak hout oor die skouer, en dan weer voor die vier.
2: Nee, geniet het. Oké, dan mooi dag.
1: Dankie, Sister Lings, prachtige naweek.
2: Nee, ook.
1: Dankie, tot ziens. Ja, vanochtend kan jy met ons rustig gesels op 'n lieflike dag, daar waar het dalk koud is by jou, dalk is het bietjie warmer weer, dalk is het weer soos in swakke mond waar die druppels lekker val, nou jy kan het net geniet en dit is regtig waar, prachtige, prachtige vrijdag, net so knap voor het die naweek dan nou amptelik begin, kan ons dit geniet. 62223 is die SMS-lijn wat jy kan gebruik, stuur vir my daar een boodskap tot so 5 minute voor 10. Ons neem dan ons oproepe tot so 10 minute voor 10. Goeie wens en goeie morgen.
3: Hoi Jelster, hoe gaan dit?
1: Kan nie klaar nie, hoe gaan dit vanmorgen?
3: Dit gaan goed Jelster. Ek weet ook dat die mouwe is daar in Slitse, geseene dag, dan die Mona Lisa, die Brokute, die Vermeer Lisa, Retale, John Seele, en toch een geseende vrijdag het en een geseende naweek, Augustine en jylle familie, Marintal, allemaal wat my ken, gezien en laat ze komen van zo'n rij uit met
1: Doek. Sorry, baie, baie dankie vir die

0: spoke of Dr. Kayone, is also a former governor of this great region. Tatekulu Oswin Mukulu, Tatekulu Wange, Erengenene Loshitunda Shambanu, Opamwe na akurunu yetu mulimo katiketu awulikio pamfuru wakaru amushe mulimo nden kufirako embale. Veterans of the liberation struggles, Mr. Gervasius Kashindi, the chief regional officer of Omsati Regional Council, my dear senior brother. Commissioner Ismail Basson, regional commander of the Namibian police. Spiritual leaders, head of government institution, senior officials, the youth leaders, members of media, and the public at large. I feel honored to join you today once more in my capacity as the regional governor and representative of the head of state in Omsati region. To fulfill my constitutional mandate as provided for by Article 110A, sub Article 5 and 6 of the Namibian Constitution. My task today is to address this August House on the state of the region, planned activity of central government in the region, and the report on activities of central government of the previous year in this region. At the onset of my statement, Honorable Chairperson, allow me to express my sincere gratitude to Her Excellency Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, the President of the Republic of Namibia, for her continued support and her unwavering dedication to the people of Namibia. In the same vein, I would also like to congratulate, her for delivering another impressive and informative State of the Nation address. I will fail in my duty if I do not recognize and appreciate the bold decision by Her Excellency Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah for caring or for conferring Cornelius Tulotokera Shimafeni as a national hero for rescuing the twin baby who were thrown in a pond of water by the mother. Colleagues here, I just want to pause a bit that the boy that I'm referring to is a boy hailed from Omsati region in a Thai constituency, and the bravery he have rescued the two twin who were all below the age of one. Taiti matingunoka machono kashona nde okwa ulika upenda fule mokukufa unona mbuno mokando bekomea imuari wakupuru wakumeme wao. No hene omu matinguno kwa pewa epapa le kukara ohilo kompresitende o shirongo shetu. Tushino kupandula omu matinguno. Satu pandula yono kusimane kompresitende o shirongo shetu ingi apa onlume nunguno. Andi muifana iti onlume nunguno empa epapa ndi. Furthermore, I would like to recognize the unity of purpose within the leadership of Omsati region.
1: Emmanuel Shiwishe Nishikongo, gouverneur van die Omisati streek aan die woord. Hartlik goeiemôre en baie welkom hier op Hartklop. Ek sal graag erkenning wil gee aan die eenheid van doelwit binnen die leierskap van die Omisati streek, inklusief van die leiers van ons 9 traditionele owerhede, die leierskap van die 6 plaaslike owerheidsrade, Omisati streeksraad, sowel as die samenwerking wat ontvang word van kantore, ministeries en agentskappe operationeel in die streek. Daarom is dit met groot tevredenheid om dat ek verslag lever dat die Omisati streek voortgaan om vrede, eenheid en stabiliteit te geniet. Dit is ook net regverdig vir my om ons politieke en traditionele owerhede te loof vir hul samenwerking. Vir hul samenwerking, sowel as die merkbare pogings deur ons sekuriteits in die sekuriteitsagentskappe in die handhawing van wet en orde in die streek.
0: Ondisi okupandura nehono elongero kumwe ndi mwapange asmane kwa ndirimo mwevi weilonga yage mwevyo ntinongo na umwe andi wanifa ovula mo ironga momwevi tawuya mesikulyo tango. So ndisi okumpandura asmane kwa, truly you have demonstrated that Omsati we will continue and remain strong. Thank you very much.
1: Ons sal voortgaan om sterk te bly. Baie dankie.
0: The 1st of July 2025 shows my appointment as a regional governor.
1: Ek is op die 1 Julie 2025 as streeksgouverneur aangestel en sedertdien het ek myself daartoe verbind om die inwoners van die Omisati streek met integriteit, rekenvatbaarheid en inklusiwiteit te dien. My fokus is op die bevordering van eenheid onder alle gemeenskappe en die bevordering van ontwikkeling in ooreenstemming met die prioriteite met die Swapo Party verkiesingsmanifest van 2024 en die implementeringsplan wat as riglyn dien. Die prioriteite plaas in die besonder klem op landbou, sport, jeugbemagtiging, kwaliteit onderwys en opleiding, skeppende industrie, kwaliteit gesondheid en maatskaplike welstand, grond, behuising en sanitasie.
0: Honorable Chairperson, honorable members.
1: Eerbare voorzitter, eerbare lede. Terwyl ek die huis toespreek, is ek bewus daarvan van die staatshoofse beroep dat ons optrede gelei moet word deur die emosie van geen sake soos gewoonlik nie. Ek moedig daarom alle insethouers in die ontwikkeling aan vir die optimalisering van hul vorderingsvlakke met die levering van die 6de nasionale ontwikkelingsplan, die Swapo Party verkiesingsmanifest 2024 en die implementeringsplan. Daarom kom ons begin met verslaggewing wat die
0: 2025-2026 financial year.
1: Kom ons begin met die verslaggewing van die 2025-2026 finansiële jaar. Landbou. Daar word gesê landbou is nie net 'n opsie nie. Dit is die hartklop van oorlewing.
0: The government has made significant investment in agricultural development.
1: Die regering het betekenisvolle belegging in landbouontwikkeling in die streek gemaak. In die opsig ter versekering dat die landbouproduksie by die Itunda besproeiingsskema voortgaan, is 'n bedrag van 14.5 miljoen bestee wat die herstel en verkryging van waterverskaffingsinfrastruktuur betref, met $900,000 wat bestee is op die konstruksie van 'n koelkamer.
0: A total of 270 hectares of arable land has been used for the production of maize.
1: 'N totaal van 270 hectare van grond is gebruik vir die produksie van mielies 1.371 ton by die Itunda besproeiingsskema, 22 hectare vir die produksie van aardappels, teen 297 ton.
0: 5 hectares for watermelon with a yield of 8.9 tons. 120 hectares for wheat with a production of
1: 5 hectare vir wat lemoene teen 8.9 ton, 120 hektaar vir graan met die produksie van 585 ton, met 1 hektaar wat aangewend is as loodsfase vir die produksie van piesangs, wat suksesvol geoes is en na die mark gestuur is. Die bogenoemde produksie was ten waarde van 14.8 miljoen Namibiese dollar.
0: The investment cost. Oh, colleagues, honorable members, dear resident of Umsati region, onda harage ndi nombere kutya asmane kwa umpresidente wa shirongo hino, among top priorities, 7 top priorities, agriculture is topping the list.
1: Van die 7 prioriteite is landbou een van die hoof. Is landbou die hoofprioriteit?
0: So, kutya anumba tuna e region vina e green scheme. Ota karata talere po e region avetu twice in a year. Therefore, andi dire na atusheni imba tu managinga oikunino e pangero. Kutia ombudu na imoni ke anayameme. Iha ndika efama andi itango ke umbo. As I reported last year, the construction of a tunda feedlot has commenced at an amount of 78 million and is expected to be completed by December 2026. The project execution rate stands at 40% and is already creating 50 contractual jobs.
1: Soos ek verlede jaar verslag gegee het, het die konstruksie daar op Itunda aanvang geneem ten bedrag van 78 miljoen dollar en gaan na verwagting teen December 2026 voltooi word. Die vorige uitvoering is 40% gewees en is al reeds tot 50 contractuele werke aanleiding gegee. Ek is ook tevrede om verslag te lever dat die publiek 'n geleentheid gegee is om aansoek te doen vir kleinskaal boerdery erwe by die Itunda besproeiingsskema en 14 aansoekers is het briewe van toekenning ontvang. In terme van boerdery, is dit ook vir my goed om verslag te lewer dat die regering deur middel van die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming 'n bedrag van 1.5 miljoen dollar belê het vir die verskaffing van landbousubsidies, insluitend subsidies vir ploeg, vir saad en bemestingsstowwe ten bedrag vir of tot voordeel van 8353 boere,
0: including subsidies for plowing, weeding, seeds and fertilizers, benefiting a total of 8353 farmers. The government has supported the promotion of poultry value chain in the horticultural production.
1: Die regering ondersteun die bevordering van die pluimveewaardeketting en akkerbouproduksie ter waarde van 1.6 miljoen dollar wat tot voordeel is van 177 boere. 'N totaal van 26 kleinskaalse boere is bevoordeel deur kleinvee fonds ter waarde van 702.190. Die regering deur middel van AMTA
0: an amount of 2.7 million in procuring 371,5 tons of the locally grown mahangu grains, demonstrating the local grains production capacity by our farmers. The government through University of
1: Die regering deur middel van

0: It is pleasing to report that our small-scale fish farmers are already reaping benefit from fish farming with a harvest of 6.1 tons recorded, while the Onavivi and Eparela fish farm produced 9.9 tons of catfish and tilapia, which have been.
1: Dit is daarom ook met goed om verslag te gee dat ons kleinskaalse visboere al reeds begin het met oeste. En dit was 6.1 ton van vis wat aangeteken is met die Onavivi en Eparela visplase wat 9.9 ton van onder meer tilapia aangeteken het wat direk aan die plaaslike gemeenskappe

0: ngeno imaliwa na ishipitike neno inima ikwao opotu tuleko iya kulifombita endele pamwe ne fimbo ngashine ndazi no kuipopya omahala yakonjeri manguru kwetu mpota karata ta turumukwa nombiri omahala omaya kuliro ya unjuka ngano tukale tunakwe national service setu kare ngaturo ngwa unjuka eto na kuziwa ya nkwaziwa shashi unona mbu avarwa mo 2000 ape umwe ihau harano kushitambula konge goto tushirongo sharwirwa no mahala yo makwao ya nawa pale kwenga semi siuma upone tukare tuna oshrine ilipo standard yo pombada ole ifano ole tungeno oyonjo vietu njo nongo region Omsati Regional Council has supported a total of 28 rural self-help projects across all 12 constituencies at the cost of 2 million and creating 193 jobs. The Minister of Industry, Mine and Energy, today duly represented by the Deputy Minister, received a total of 46 applications for equipment aid scheme, and they have procured machinery and equipment worth 895,440 to support
1: Die Ministerie van Industrie, Mynwees en Energiesake het 'n totaal van 46 aansoeke vir die toerusting hulp verlening skema ontvang en masjinerie en toerusting ter waarde van 895,440 is verkry ter ondersteuning van 15 mikro, klein en medium ondernemings. Terbyvoeging het die ministerie se industriële opgradering en moderniseringsprogramme was tot voordeel van twee besighede in Outapi en die Oshikuku kiesafdelings en 'n koste van $143,000. 'N Totaal van 174 besighede is geregistreer. 81 MSME-sertifikate is uitgereik en 128 invoerpermitte is verwerk.
0: The government, through the office of the president, has provided the marginalized communities with essential services, namely quarterly special feeding programs benefiting 1,574 households, availed transport to registration points to acquire national identity documents and 18 burials.
1: Die regering deur middel van die kantoor van die president het gemarginaliseerde gemeenskappe met essensiële dienste voorsien, naamlik kwartaallikse spesiale voedselprogramme tot voordeel van 1574 huishoudings, vervoer wat beskikbaar gestel is na registrasiepunte vir die verkryging van nasionale identiteitsdokumente en 18 begrafnisdienste wat in 'n koste van $51,000 plaasgevind het.
0: Is also vital for curbing the spread of diseases.
1: Grondbehuising en sanitasie, toegang tot grondbehuising en sanitasie is fundamenteel vir mens, vir menswaardigheid, gelykheid en ekonomiese bemagtiging. Toegang tot sanitasie is ook belangrik vir die hokslaan van die verspreiding van siektes en die bevordering van gesonde gemeenskappe. Daarom kan 'n nasie net vooruitstrewend wees wanneer sy mense 'n plek het wat hulle trots na huis kan verwys. Toegang tot skoon water, sanitasie en goed beplande gemeenskappe. Ek sal graag die regering se toewyding tot die lewering van stedelike grond wil beklemtoon en behuising aan die burgers. Die regering is verbind tot die versekering van die verskaffing van drinkbare water, riool netwerk en higiëne.
0: Happy to report on the allocation of 58 residential even to Shack Dweller Federation of Namibia at Ruakana

Linda Ronstadt se Spaanse mariachi album Canciones de mi Padre uit 1987 spog steeds met die meeste verkope ooit in Amerika. Maar in 2011 het haar kragtige mezzo-sopraan stem stil geword weens progressieve sopranukleaire verlamming, 'n toestand met simptome soortgelyk aan Parkinson's. Dis asof 'n hand my stembande gryp en toedruk. My stem werk nie meer nie, het sy destyds gesê.

0: Is vrijdag namiddag, dus 2:00, dat betekent het tijd voor jouw regionaal muziekverzoekprogramma net hier op Hardloop FM. Hartelijk goeiemiddag, ek is Nick en my voorreg om ook saam met jou die naweek af te skop op die klanke van jou gunsteling muziek. Het jy een skoolier, universiteit of college student is jy nou meer as welkom jou gunsteling liedjie aan te vra vir ons regionaal muziekverzoekprogramma wat hier tot so net voor 3:00 vanmiddag. En tijdens hierdie uur is jy welkom om jou verzoek vir ons deur te stuur per sms na 62223. Skryf in jou sms jou naam, ook die school, college of universiteitsnaam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister tydens ons jeugjournaal muziekversoekprogram net hier op Hardloop FM. Elke vrijdag namiddag tussen 2 en 3 maak ons so. So ons sien uit om ook van jou te hoor. Ons kom vanmiddag sy versoekprogram af met Ethan. Sy versoekie Ethan is 'n leerling aan die Elim Primêre Skool, graad 6 leerling aan hierdie skool wat gevra het vir Early B met Bid vir Pouse.
1: Basel! Basel!
2: Waar my sak?
3: Hé, waar is jou?
2: My sak, man.
3: Ahoy, wat kan jy nog?
2: Basel,

ding dong. Stuur het met de caption, nou jou nog slim jong. Zij wijst mij, jij is de baas van een klong. Ik wil pie die neighbors, zit die geraas geworden jong. Ik bak nog een joke en zij die straat ken van ons toe. Hoor ik, woem woem, shit.

0: met OK Style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK Countdown kaart vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van 80.000 Namibiese dollar te wen. Kompetisie geldig tot 9 Augustus. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaar op wie jy kan staatmaak.

Sy Jamie Taidu voor het ook geluister na Damba Busa met Hamba Juba, soos aangevra deur Fagan Bekes, se leerling aan GASS. Ons laaste versoekie vir vanmiddag se program. Terloops, as jy nie vanmiddag jou versoek gehoor het nie, volgende week Vrydag gaan jy hom definitief hoor, want ons maak elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3 hier op Hartop FM so, wanneer jy ook jou gunsteling liedjies kan aanvra. Ons sluit af met Emma se versoekie, Emma se leerling by KSS aan die pad uit Keetmanshoop, het sy gevra vir M&M se When I'm Gone. Waarmee ons vanmiddag se jeugenaam musiekversoekprogram afsluit. Tot de volgende keer van my Nick, lekker naweek.

Milky met Just the Way You Are, nommer 20 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in die 19de plek vandag, Malcolm Todd met Earrings, maar ons luister eerder na snit nommer 18, Harry Styles met American Girls.

Dit was nummer 18 op die top 20 trefferparade, Harry Styles met American Girls. Snit nummer 17 is Prosper en Clooney met Free Your Mind, maar ons luister eerder na nummer 16, hier is Olivia Dean met Man I Need.

Olivia Dean se snit Man I Need nommer 16 op hierdie week se top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in die 15de plek is Michael Jackson met Human Nature, maar ons luister eerder na nommer 14, dis Samba met Homewrecker.

Olivia Rodrigo met Drop Dead vat plak nummer 13 op hierdie week se top 20 trefferparade, juis ingeskakel op Hardklop FM. Snit nummer 12 is Ella Lainley met Choosin' Texas.

Dit was nummer 10 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM, Chemical Brothers met Go. Nummer 9, Zara Larsson met Midnight Sun.

Dit was nummer 4 op die top 20 treffer parade net hier op Hardklop FM, Olivia Rodrigo met The Cure. Dit bring ons naar ons top 3 toe. In die derde plek is Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me, nommer 3 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Nommer 2, Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: Lorietjie gewees met my destiny, dis 3 minute oor 6. Kom ons gesels 'n bietjie winterfees sake van dieselfde kerk. Nou, ek het ook 'n boodskap ontvang. Ons sê maar vir tannie Sarah Spannenberg, goeiemiddag. Ek hoor tannie sit in om die woord te gebruik, groove lekker daar op die bed. Wel geniet dit. En ons is welkom in die ateljee Gordon Eyman. Gordon, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sarifa. Goeiemiddag, luisteraars.
0: Nou, julle is baie opgewonde oor die winterfees, nê?
1: Baie, ons kan nie wacht nie.
0: Ek weet nie of ek jou gaan vasvra nie, maar die hoeveelste keer is het vir die winterfeest plaasvind? Kan jy onthou of is dit 'n onregverdige geskiedenisvraag?
1: Dis 'n bietjie, ek het nou eers my tweede jaar wat ek betrokke is, so ek dink is seker 6 jaar, ek mag miskien verkeerd is, maar precies hoe lang dit aankom weet ek nog nie.
0: Wat gaan gebeur met die winterfeest? Wanneer begin julle?
1: Ja, ons begin Vrydag die 3de July, begint ons so 7 uur by die kerk.
0: 7 uur die aand.
1: Die aand, ja. Gaan ons begin daar met ons te karaoke aand. En ons gaan so paar ouens nooi wat een bietjie vir ons die stemme kom wees. Hoe word het gedoen en so aan. Ja, en daar sal nog paar dinge wat ook sal gebeur die aand. Daar sal net om een bietjie die kononia een bietjie lekker te kry vir Saterdag. Voorbereiding vir Saterdag. So ja, net een bietjie samen zijn en so aan.
0: Kan jy sing?
1: Ek, op my manier, ja, sing ek. Vals of nie, maar ek sing.
0: So jy gaan ook vrijdag aan een poging gaan aanwend?
1: As ek
0: moet, ja. Vir die spangees?
1: Nee, vir die spangees, ja. Hoekom nie? What was gonna happen to you?
0: Niks. Jy sing net jou hart uit.
1: Nee?
0: Ja.
1: Dis nodig.
0: Wat gebeur Saterdag?
1: Ja, ek is nog uit klaar met vrijdag. Kom ons,
0: is vrijdag aan?
1: Vrijdag aan.
0: Is het propvol?
1: Ja, so bietjie, net om die mense bietjie list te maak vir Saterdag.
0: Ja.
1: So ons het dan, Kapanna het ons met junkies, het ons vrijdag aan beskikbaar.
0: Kapanna en wat?
1: Junkies, vetkoek.
0: Is dit die nieuwe naam vir vetkoek?
1: Junkies, ja.
0: Werk
1: die Tora naam.
0: Nou maar werk vetkoek, die woord vetkoekie meer?
1: Vetkoek werk, maar die junkies verstaan hulle beter. Hy gaan mooi gepaard.
0: Maar waar kom die lelike woord vandaan?
1: Die junkies, hy kom in die toer uit.
0: O, so dis Kapanna en vetkoek.
1: Ja, Kapanna en vetkoek gaan nou vrijdag aan wees. Daar gaan ook sop wees.
0: Ja.
1: En so bykie koffie en thee en bykie hot chocolate en so aan.
0: Mm-hmm.
1: Dan het is ook hot dogs beskikbaar vir vrijdag aand. En dan net so smil aan een biltonkie en een droeworsie verstaan. Dat is net bykie die ouwens se gams bykie recht kree en so aan. So ja, ons sal dan so paar dingetjes vrijdag aand beskikbaar het, ja.
0: Is daar enige fooie wat by die deur betaal moet word?
1: Nee, glad nie. Enige een is welkom. Mm-hmm. Enige een, klein en groot, enige van enige denominasie, enige een is welkom. Die hele gemeenskap van Windhoek is welkom.
0: Waar is die kerk?
1: Die kerk is daar by die Total Service Stasie, daar Bobby Pult, die blou en wit kerk in Aardklopperstraat. Mm. In die Klopperstraat, ja.
0: Dis waar Dominee Soraya Mostert Gertse is, 100%. Waar Dominee Adi Du Plessis was.
1: Yes, 100%, 100%, ja.
0: So, allemaal moet opbruk vrijdagavond.
1: Definitief. Jy kan sommer jou aand eten daar kry en so aan. So,
0: dit
1: so,
0: klink
1: jy
0: lekker.
1: Of dan miskien nog losvlees verkoop. So jy gaan
0: is,
1: vol
0: het
1: maak.
0: Dit is losvlees.
1: Kijk, ons het satterig het ons borde. Wat ons verkoop.
0: O, stikkies vlees.
1: Ja, losvlees. Nee, sien.
0: Ja, laat ek jou maar los nie.
1: Oké, okay, ja. Ons het
0: losvlees. So wat gebeur Saterdag? Is ons nou klaar met vrijdag aand?
1: Ons is klaar met vrijdag aand, ja. Oké. Okay. Saterdag ochend, 7:30, begint ons met een fietsry. So daar sal fietsry, is nie een competitie nie, dis net om jou bykie los te laat, hy stress van die week,
0: en om jou warm te maak, seker.
1: Stress, en warm te maak, kom trap hem uit daar so, ons het 20 en 60 kilometer, so die ouwens, enige een is welkom, wat my nou luister, kan my bel, ons kan een plan maak, daar is, jy wen een medaille, ek gee vir jou poging een medaille en een beker sop en een breitjen as jy kom afklim.
0: Van die 20 kilometer of die 60 kilometer?
1: Enige een van hulle twee.
0: Ja.
1: Is net om lekker, om net een bykie, so gesê, die samensyn is my baie belangrik.
0: Ja, dit
1: baie
0: is.
1: Baie belangrik. En dit is deel van die, om die ochend warm te maak en net een bykie die geest op te tel, verslaan. Ja,
0: ja so dit is 7:30?
1: Dit is 7:30.
0: Moet, wanneer is dit die by mekaar kom tyd?
1: Is by mekaar kom tyd, by die kerk.
0: So van daar af word die 20 kilometer en die 60 kilometer onderscheidelik aangepak.
1: Aangebied, ja. Daar sal traffic begeleiding wees.
0: Ja.
1: En, ja. So daar sal bemanning wees op die pad. Daar sal water beskikbaar wees op die pad. So enige een is welkom. Groot, klein, enige een is welkom.
0: En daarna?
1: Daarna, terwijl hulle bezig is, dan het ons, as hulle terugkom, het ons ook breakfast, wat ook aangebied.

0: Okay Style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK Countdown kaart vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van 80.000 Namibiese dollar te wen. Kompetisie geldig tot 9 Augustus. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

los hay moro warris van isos como anojani en el prudy piste. La jopa di mana manca no ni prati van en joya no wahak. Isos just negative yo gebrang. Al gang you like you brother van die gedrink. Wacht, ik ga het zang. Ik get.

luchen haar oeën. Ze ken nie van hartseer nie, kan steeds in liefde gloeën. Kruip nie weg achter dieren nie hier.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Zachod on zien. Ons kloo aan mekaar vas, maar net wanneer dit ons pas, moet ek aan jou glo. Kom ons krag van bo, mag ons kinders vry wees en lewe sonder.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.